1968. Sly and the Family Stone, Dance to the Music. Sly and the Family Stone waren een West-Amerikaanse funk- en soulband uit San Francisco, die in 1966 gegründet wurde en bis 1983 actief war. Die band nam een centrale functie in de ontwikkeling des funk, soul en rhythm and blues ein. Sly Stone legde zijn fans zijn idealen aan een perfecte gezelschap voor, indien hij die band met mensen verschillende houtfarben, geslacht en cultuur besetzte. Door letzteres zette hij als zwarte een duidelijke zeichen voor de USA der 60er jaren, in denen de geschiedenis der Afro-Amerikanen, geprägt door slavernij, rassentraining en discriminering, nog immer een punt war. Neben Dance to Music war een weiter bekanntere Song Family Affair.